0: 2-6, 2-6, 2-6, 2-6, 2-6, 2-6, 2-6, 2-6, 2-6, 2-6, 2-6, 2-6, 2-6, 2-6, 2-6, 2-6, 2-6, 2-6, 2-6, 2-6, 2-6, 2-6, 2-6, 2-6, 2-6, 2-6, 2-6, 2-6, 2-6, 2-6, 2-6, 2-6, 2-6, 2-6, 2-6, 2-6, 2-6, 2-6, 2-6, 2-6, 2-6, 2-6, 2-6, 2-6, 2-6, 2-6, 2-6, 2-6, 2-6, 2-6, 2-6, 2-6, 2-6, 2-6, 2-6, 2-6, 2-6, 2-6, 2-6, 2-6, 2-6, 2-6, 2-6, 2-6, 2-6, 2-6, 2-6, 2-6, 2-6, 2-6, 2-6, 2-6, 2-6, 2-6, 2-6, 2-6 631 penny record last booking, February of 24 for 594. Priors for mostly H&S, deal status not issued.
1: Right here for the next.
0: Hey, from, go ahead.
1: First of Voy Ocean, William, Ida, Edward. First of Isaiah, Ida, Sam, Adam, Ida, Adam, Henry, right?
0: Go ahead.
1: 0528-1987, the mail out of East Palo Alto with numbers.
0: Jennifer, go ahead.
1: Frank, 2749-916.
0: Transit 20674.